Ik ben hem niet bij adem. Hij moet straks door mijn zand dieren. Ik wil haar.